0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant, die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
4: Ja,
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is er ook bij.
6: Hallo.
5: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
6: Allee maar, dat past toch nog?
5: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
4: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
6: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betant.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
0: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dakje.
9: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
0: Dakwerken van der Linde.
9: Beter, goden niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
10: 03-366-37-32.
11: Zeg, Marijn.
10: Wat is er, Jos?
11: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
10: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
11: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
10: En waar is dat?
11: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
10: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
13: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
14: Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
15: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
14: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
16: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden.
17: Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
14: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
4: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

4 minuten over 8 uur. Een grijze zaterdagochtend, althans hier op het Sint-Anneke op de plaats. Maar straks is er zon beloofd. Dat is iets om naar uit te kijken. Hè? Oh ja, welkom hè. Goedemorgen allemaal. Het is tijd voor Goedemorgen Antwerpen. Een dagdagelijks programma hier bij Radio Minerva. We hebben een beetje vakantie gehad en dan hebben we beroep moeten doen op onze collega Willem van Walen. Hè? En die heeft dat weer mooi gedaan. Hè? Waarvoor hartelijke dank Willem. Als er zich geen hittegolf meer aanbiedt, denk ik dat mijn vakantie voor dit jaar erop zit. U weet hoe het gaat, hè? Heel veel muziek en een kopje koffie erbij.

Ja, deze man kan een stukje piano spelen. Hè? Lang, lang was dat met Maiden's Prayer. En vandaag begonnen we met Carla Bruni en haar uitvoering van Moon River.

20 minuten over 8 uur geworden. Bent u aan het ontbijt bezig? Geniet ervan. Wij draaien de muziekjes. En dat waren er onder andere twee, hè? Cathy Kirby. En You're the Answer to Everything. En Chris Rea. En met een bloemlezing voor zijn Julia.

0: Almarzino en Always Together. En een mooi duet van Rob de Nijs en Willeke Alberti met Schrijf me niet.
1: Goedemorgen Antwerpen.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be. Kopje koffie? Gezellig, met Merk Maxi.

altijd mooi. Charles Aznavour. En we hadden ook nog Barry Young voor de reclame met Chapel in the Moonlight.

20 minuten voor 9 uur geworden. My Heart Reminds Me, Dean Martin. En een misschien minder grote hit, maar toch van hetzelfde kwaliteitsvolle label ABBA genaamd. En het nummer dat we draaiden was Our Last Summer. De Antwerp Train Association organiseert een modeltrein.

Ja, het is te hopen dat jullie er ook zo over denken, hè? You're my number one van Liberation of Man. En we hadden ook nog Connie Francis daarvoor met Return to Me.

Rozen vuur dich. Wat een belofte van Cimino Rossi. En je kreeg Droom niet meer in de uitvoering van Dick Bakker en zijn orkest. Het loopt hier ten einde. Het is 6:06 geworden deze zaterdagochtend. De zon is ondertussen doorgebroken. Ik weet niet of dat een goed teken is. We gaan eruit met Benny Nijman. Zolang je bij me bent, tot straks.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: Leon, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer, vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
11: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
10: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
12: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we, ja, dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
10: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci Immobiep.
22: Aha. Minerva.
23: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Pure nostalgie, hè? Ink Pat en Shocking Blue. Welkom in deel 2 van Goedemorgen Antwerpen. We gaan nog door tot 10 uur.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Met Mark Maxi.

14 minuten over 9 uur geworden. Achille Togliani met Violino Ticano en Julio's La Rosa met Domani. Dat waren er alweer twee en we gaan zo nog door tot een uur of 10. Hè.

0: Best wel een mooie stem deze. Ken Dot met Every Little Star. En daarvoor zaten we even in Nederland. Dat gebeurt wel meer bij mij in de programma's. George Baker Selection met Morning Sky.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.
2: Doe het licht nog eens uit voor een tango. Voor de tango der verliefden. Doe het licht nog eens uit voor een tango. Voor de tango de l'amour. Want in het donker, daar kan ik luisteren naar wat je mij zo lief kunt fluisteren. Ik voel je hartje veel vlugger slaan wanneer het licht is uitgegaan. Doe het licht nog eens uit voor een tango, voor de tango der verliefden. Doe het licht nog eens uit voor een tango,

0: Want in het donker mag ik je zoenen en je mijn tango-liefje noemen. De tango brengt ons bij elkaar. Het is een liefdestovenaar. Doe het licht nog eens uit voor een tango, voor de tango der verliefden. Doe het licht nog eens uit voor een tango, voor de tango de l'amour. Doe meer licht uit,
1: doe het licht uit,
0: nog

Los Indios Tabajaras en Play a Simple Melody. En de Doe het Licht maar uit Tango van Louis Neefs. Dat is dan iets voor vanavond zeker, hè? Ja. Mooie vooruitzichten.

0: Dat was er eentje voor de mama's en de papa's met California Dreaming. En Jack Jersey met This Means Goodbye. Nog een half uurtje, hè? Nog een beetje geduld.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mea bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Minerva! Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook.

0: Onze eigen Adamo met Amour Perdu. En Sam Cooke hadden we ook nog met een beetje swing in dit programma. Hè, met Another Saturday Night.
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

De Velvets waren dat met Love Express. En het is te hopen dat die in het juiste stationnetje halt houdt. En Tom Jones die hadden we ook nog eens met een van zijn grote hits natuurlijk met Love Me Tonight.

0: Claudia Rogers met Jack in the Box. Ik weet niet, is dat zoiets als een kat in een zak, Jan?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ja, dus dat is wat u de komende 2 uur gaat krijgen. Zo dadelijk Jan van Dam, die gaat klanken tappen, hè? Ja, tussen 10 en 12. Oh ja, wij hadden nog een shorts met Come On, Sava. Dat had ik beter in het begin van het programma gevraagd natuurlijk. Maar ja, het is wat het is. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik ben er graag terug volgende week. En we gaan eruit met Matt Monroe. And you smiled.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
9: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
8: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
13: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Ja, het moet niet altijd I love you zijn. Het mag ook eens op zijn Frans gebeuren. Hè? Want welke taal je ook spreekt, het komt altijd op hetzelfde neer. Je t'aime, mon amour, van het orkest van Max Greger. Goedemorgen allemaal. Ik vind dat u er ook weer bij bent. Ik vind het heel fijn dat u erbij bent zelfs. Op deze toch wel mooie zaterdag voormiddag. Ik blijf bij u tot 12 uur. Met hopelijk heel veel muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En als je naar onze studio belt, wel, dat kan uiteraard op het nummer 03-219-1727. Dan kom je bij Annie terecht. U kunt er bellen over informatie over onze radio, over dit programma, of misschien nog beter om lid te worden van uw Radio Minerva. U belt gewoon maar naar onze Annie. En ik ga ook nog mijn collega, onze Mark, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10 hier allemaal. Goed, we zijn toe aan onze eerste vocalist. En dat is Trini Lopez met het nummertje Aquella Rosa. Misschien beter bij u bekend onder de naam Spanish Harlem. MUZIEK

Ja, ook van deze melodie zijn er destijds heel wat versies van gemaakt. En u kon vanmorgen luisteren naar een Spaanse versie van Trini López, Aquella Rosa, dus beter bekend als Spanish Harlem. En hier is Bobby Darin en die was destijds wachtende. En op wie stond hij te wachten? Wel op zijn grote liefde, Connie Francis, maar het is spijtig genoeg niks geworden destijds. Bobby Darin met I Will Wait For You.

Ja, zeg nu zelf, hè. Zo'n muziek maken ze tegenwoordig niet meer. Prachtig was dat, prachtig nummertje van de Starlight Singers met Que Sera Sera. En dat is volgens mij een echte, maar ook echte evergreen. Dat is een muziekje die altijd blijft hangen in het gehoor. Que Sera Sera, deze keer van de Starlight Singers.

Ja, het is een klein madammeke, maar qua stem was ze niet zo klein, hè. Deze Brenda Lee met Zing Wind the Strings of My Heart. Ik draaide gisteren Perry Como met Bella Bella Sue. Dus de man die destijds verliefd was op een dame die Sue heette. Maar blijkbaar had die man concurrentie, onze Perry Como. Concurrentie van deze man, Jerry Vale, want die was ook verliefd op dezelfde dame. Bella Bella Sue. Ja.

My Heart Belongs to You. Ja, ik ga daar beter geen tekening bij maken. Hè. Dat was Jerry Veil. De titel van onze volgende plaat in het rijtje is Ramblin' Rose. En ik vind dat een hele mooie plaat, luisteraar. Ik heb ze leren kennen via Nat King Cole, want die had er een hele grote hit mee in de jaren 60. Maar hier is voor u alvast Earl Grant.

0: Ramblin' Rose, deze keer van Earl Grant. We gaan het tempo nu een beetje opdrijven met deze heren. En dat zijn Rocky Sharp en The Replays. Ze staan hier hun ziel uit hun lijf te schreeuwen. Shout, shout.
1: Wow.

0: Steven Heunsel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Het is oorspronkelijk een nummer van Julio Iglesias, maar u kan luisteren naar de Golden Nightingale Orchestra met Por un Grand Amour. Het is de hoogste tijd om ook eens een Vlaamstalige plaat op je los te laten, want hier is Bart KL, 1 uit 1000.

U bent een verwelkte bloem. Amai, dat is alvast ook geen complimenten. Moesten ze dat tegen mij zeggen, ik zou alvast in mijn schelp kruipen van schaamte. Dat was Delarice met Wilted Flower. En hier is de King, Elvis Presley.

En dat was een echte plakker van de King Elvis Presley, Indescribably Baby Blue. Sorry, ja, dat was het. Nu gaan we het allemaal te weten komen. Het is nu of nooit, hè? Want hier is Nancy Wilson met The Verdict.

Toen zij de deur uit was, heeft die man alles, maar ook alles veranderd. Het papier moest van de muur, de meubels moesten buiten, alles moest weg, want hij wilde niks meer met haar te maken hebben. I'm gonna change everything. Dat was Charlie Pride. En hier is onze vriend Pat Boone. Wish you were here, buddy.

Ja, men zegt wel eens, onbekend is onbemind. Dat is ook zo, beste mensen. Want er zijn destijds hele mooie platen gemaakt. Maar spijtig genoeg, ik kende ze niet. Hè. Ik heb ze leren kennen dankzij Radio Minerva. En dat was ook zo eentje. Van Don Cherry met De Wipper Wel. Nick Doble die gaat er nog bij zijn in het eerste gedeelte. En die gaat iets brengen omtrent de cha-cha-cha. Something cha-cha-cha. Nick Doble.

Dat was nog Nick Noble wat het eerste gedeelte betrof qua vocaliteiten. Dus we zijn toe aan het, bijna aan het nieuws, de weerbericht. Het nieuws komt eraan, de boodschappen en ook het tijd zijn van 11 uur. Dat mag ik zeker niet vergeten. Hè. En daarna, dan ben ik er terug. Dus tot zo dadelijk.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
8: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter god er niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
10: 03-366-37-32.
11: Zeg
10: maar
11: één.
12: Wat is er,
11: Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden dan gestuind. Zalig.
12: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
11: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
12: En waar is dat?
11: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
12: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers en ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
16: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven over de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
15: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
20: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
21: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha. Minerva.
25: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

En wie zat daar achter het orgel? Juist, ja, Klaus Wunderlich, hè, met onder andere De Vogeltjesdans, This Old House en ook nog Making Your Mind Up. En die bracht de tijd op ongeveer een negental minuten over 11 uur. En deze man, en dat is Brooke Benton, die gaat er met zeer brute kracht tegenaan. Walking the floor over you.

0: heart is breaking into. Walking the floor for a week. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right into. Walking the floor over you. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right into. Walking the floor over you.
1: Ja, ja, scheiden doet lijden, het is nooit plezant, hè. Dat ondervond ook deze man, Brooke Benton, destijds. Walking the floor over you. En nu zijn we toe aan het Gunter Kallmann koor. En wat mij bijblijft aan dat koor, dat zijn die belletjes op de achtergrond. Die zijn er bijna altijd bij. Misschien vandaag ook wel. We gaan eens luisteren naar het Gunter Kallmann koor met It's Magic. MUZIEK

Mooi hè, met die belletjes op de achtergrond. Het Gunter Kalmankoor met It's Magic. De Antwerp Train Association organiseert in modeltrein ruilbeurs op zondag 13 september van 9 tot 12:30 in de zaal Ons Middelheem aan de Bredabaan 425 te Brasschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen je mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repairshop aanwezig. Wil je nog meer info bekomen? Dat kan, dan belt je gewoon naar 0478 74 44 99.

Ja, ja, zeg, Where is Your Heart? Dat was Connie Francis. Misschien kent u die melodie beter onder de naam The Song from Moulin Rouge. Wel, ik ben daar geweest, luisteraar. Niet binnen, want dat is veel te duur, maar wel in de omgeving. En ik vind dat een heel lelijk gebouw, de Moulin Rouge. Dat geeft totaal geen uitstraling. Maar ja, goed. Hier is Nat King Cole, Make It Last.

En wat er na het bal gebeurde, dat was een hele boterham voor deze twee mensen. Foster en Allen met After the Ball. Nu krijgen we, even kijken op mijn playlist, ja, hier is zij. Vince Hill, die is ook van de partij met I Never Did, I Was Told.

0: Dat was in feite een zeer stoute jongen, hè, deze Vince Hill. Ja, ik kleurde altijd buiten de lijntjes. I never did as I was told. En wat krijgen we nu? De boodschappen.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat is ook al een oude melodie, want ik denk dat Bobby Jan Schoep het daar ook een versie over gemaakt heeft, over deze Anne-Lise. Maar u kan luisteren naar het orkest van James Last. En dit is er weer eentje van eigen bodem, want hier is Will Tura, Haal Mijn Darling.

Ja, ja, zeg. A paradise for three, two. Een paradijs voor twee. Met z'n tweetje op een eiland midden in de oceaan. Zou dat plezant zijn? Ik weet het niet. Het hangt er vanaf wie uw partner is. Hè. Ja, ja, dat speelt zeker een grote rol. Wel, wie was die partner? Dat was Johnny James. En een eiland dat is omgeven door stranden. Dus niet alleen Johnny James was daar ter plaatse. Dat waren nog heren ter plaatse. En dat waren de drifters. Down on the beach.

Ja, uiteraard is de ene dag de andere niet. Maar wat het verschil maakt, dat bent u. Ja, luisteraar, je hebt het goed gehoord, dat bent u. What a difference a day made. Dat was Sherry Taylor met een discoversie van deze bekende plaat destijds. En naar Sherry zijn we toe aan Pat, want hier is Pat Suzuki met Down Argentina Way.

Dat was Titus Turner. I'll always be in love with you, darling. Ja, dat zijn weer van die eeuwigdurende beloften die hoor je regelmatig hier bij Minerva. Maar of ze allemaal ook waargemaakt worden of kunnen blijven duren, dat is een ander paar mouwen. Goed, ik ga er vandoor, want collega Wilfried staat reeds klaar om het van mij over te nemen. Dus mensen, namens Annie en mezelf, bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Wilfried. Maak er nog een fijn weekend van en tot de nuste week. Hè. We gaan eruit met ene Anita Sarawak en Right Back Where You Started From.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
8: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven op de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
7: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een open luchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd, onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Aha. Minerva.
15: जब भी मैं एंटवर्प में होता हूं मैं विल्फ्रेड और कैफे मिनर्वा सुनता हूं

0: if you don't know now.
1: U had al begrepen dat het plaatje een respectabele ouderdom had. You'll never know. Frank Sinatra was dat uit 1943. En we draaiden hem omdat om 12 september 1943... Frank Sinatra een 7-jarig contract tekent bij RKO Pictures. En dat is meteen de officiële start van zijn filmcarrière.
2: Welkom bij Café Minerva, jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.
1: Ja, goedemiddag. Het is tijd voor Café Minerva. En Annie, die is van de partij, die zit aan de andere kant. Die kan je bellen op 03-219-1727. Ik zou trouwens ook willen vragen aan de media om iets minder te berichten over zijn grote oranjeheid daar uit Amerika. Want elke keer als ik die mens bezig hoor of zie, dan heb ik zoiets van show me the way to get out of this world.
3: Tattoo op de radio.

0: Something's Gotta Give. Hoe zeggen ze het ook weer? Goed begonnen is half gewonnen. En daarmee kreeg je Peggy Lee en Sammy Davis Jr. na elkaar. Weet u meteen met wie u te maken heeft. Radio Minerva op 98 FM of wereldwijd via het internet te beluisteren. Zaterdagmiddag, dat bent u zo'n beetje gewend van ons, hebben we altijd onze afspraak met lieve Marie. Maar die is met vakantie, maar dat houdt mij niet tegen. Ik heb haar even opgebeld. Dag lieve, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Wilfried. Ik ga een boompje opzetten vandaag.
0: Oké.
1: Ja, ik ga het hebben over de bomen. Mm-hmm. Je weet, ik woon niet ver van het mooiste park van Antwerpen en dat is het Rivierenhof. Mm-hmm. Wel, dat Rivierenhof dat organiseert vaak ook rondleidingen. En in dat Rivierenhof staan dus een grote verscheidenheid aan bomen in alle vormen en kleuren. En dus je kan samen met natuurgidsen van de provincie Antwerpen op ontdekkingstocht gaan doorheen dat park om kennis te maken met de diverse soorten bomen die allemaal in die collectie van dat Rivierenhof zitten. Er staan onder meer ook enkele sequoias.
0: Dat zijn die gigantisch grote bomen, hè?
1: Ja, ja, eigenlijk noemen ze dat niet voor niks in het Vlaams of in het Nederlands de mammoetboom.
0: Oké.
1: Okay. Er bestaan sequoias die 2700 jaar oud zijn. Maar dat is niet bij ons, hè. Dat gaat je niet vinden in ons Rivierenhof. Maar ik heb ooit in ver verleden, maar als je dat ooit één keer gezien hebt, dat vergeet je nooit van je leven niet meer, het Sequoia National Park bezocht
0: in Amerika.
1: Californië.
0: Ja,
1: in Amerika. En als je dan aan de basis staat van zo'n mammoetboom, dat is echt een mammoet, die is dus de stamomtrek is 11 meter, ja, kan 11 meter
0: ik
1: zijn.
0: Ik heb ooit eens een foto of zoiets gezien van een boom waar je mee je auto kon doorrijden.
1: Nee, dat heb ik nu wel niet gedaan, maar dat kan, hè.
0: Ja, dat was echt zo'n tunneltje precies waar je in reed.
1: Ja, zo'n tunneltje met nog wortels boven de grond of waar de aarde wat van weggespoeld is, dan kun je dat hebben, hè. Maar enfin, in elk geval, de hoogste boom die ik gezien heb, die was maar 80 meter.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is de hoogste.
0: Maar.
1: Dus dat Rivierenhof, praktisch, je kunt ontdekken met de natuurgidsen van de provincie alles over de verscheidenheid van de bomen. Het is een gratis activiteit. Ze vindt plaats op 27 september van 10 tot 12 uur, maar je moet wel inschrijven.
0: En hoe doe je dat inschrijven?
1: Gewoon, je gaat naar de website van het Rivierenhof en daar kun je in, of je kan naar de parkwacht gaan.
0: Ah ja, als je
1: er
0: bent.
1: Als je in het Rivierenhof bent en daar ook langs gaan voor iets te schrijven.
0: Oké, ik ga een boom van een plaat draaien en dan ben ik bij je terug.
1: Ja, dat is goed, dat is het.

0: Spreekwoord, appel valt niet ver van de boom, gaat zeker op voor Céline en Margriet Hermans. Je hoorde ze met dezelfde boom.
1: Zo, en Livie, die boomt maar verder, zeg ik dan.
2: Ik boom maar verder, want oh, je kunt het wel raden. Hè? Mijn praatje gaat dus ook over de bomen.
1: Mm-hmm.
2: En er zijn vele verhalen over verschillende bomen te vertellen, maar ik ga nu een verhaal doen, ook uit de Rivierenhof. Want vlak naast het terras van het kasteel Rivierenhof staat er een heel oude moerbijboom.
1: Mm-hmm.
2: En daar hangt een verhaal aan. Want er was eens lang geleden, zo beginnen de sprookjes.
1: Ja, ik wou zeggen, een sprookje vertellen.
2: Oh, nee, het is geen sprookje, die zegt, maar het klinkt als een sprookje. Er was eens een Engelse koning, King James I, die in 1609 dacht van, ah, zo'n zijdeproductie, want de wol, die komt uit Engeland, de beste wol. Maar die koning wou ook een zijdeproductie beginnen. En hij dacht in zichzelf, wat dat die Chinezen kunnen, dat kunnen wij zeker.
1: Mm-hmm.
2: En hij verplichtte iedereen die een grote hof had, of een groot domein, ik zal het zo zeggen, van moerbijbomen te planten. Hij bestelde in China zelf 10.000 moerbijbomen. En wat deden die Chinezen? Die zijn ook niet van gisteren. Die stuurden dus de moerbijbomen naar Engeland. Maar wel de zwarte moerbijboom. En dat is dus nooit wat geworden met die Engelse zijdeproductie. Want die zijderups die leeft alleen maar op de witte moerbijboom.
1: Oei,
2: die zijn zo stom nog niet natuurlijk. Hè? Maar nu weten jullie ook waarom dat er in Buckingham Palace zoveel knappe, grote, zwarte moerbijbomen staan te bloeien.
1: Ja,
2: voilà,
1: ja.
2: Dat was mijn weetje over de witte en de zwarte moerbij.
1: Goed, lieve, ik dank je alweer voor je passage hier. En ik zeg alvast tot volgende week dan. Hè.
2: Ja, tot volgende week.
1: Dag.
2: Dag.

June Carter Cash en Johnny Cash en The Pine Tree. Het is vandaag trouwens 23 jaar geleden dat Johnny Cash overleed. Op 12 september 2003 werd hij voor altijd 71. Onder de noemer Ironie van het Lot, het volgende: op 12 september 1960 bereikt Nobody Knows You When You're Down and Out van Nina Simone de 93ste plaats van de Hot 100. Veel verder komt het nummer niet. En na een week is het alweer terug verdwenen.

0: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!

Typisch gitaargeluid van Hank Marvin. The Shadows waren dat uit 1965 en Stingray. Op 12 september 1948 geeft Gladys Presley, moeder van, haar baan op bij de Tupelo Garment Company in Mississippi. En ze verhuist met haar man Vernon en zoon Elvis naar Memphis.

Zowel Elvis Presley als de Rolling Stones kwamen allebei uit het gezegende jaar 1965. Memphis, Tennessee and The Last Time van de Rolling Stones. De Antwerp Train Association die organiseert een modeltreinruilbeurs morgen zondag van 9 tot 12:30 in de zaal Ons Middelheem. En die vind je aan de Brede Baan 425 in Braschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen. De standhouders helpen je mee in de zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repair shop aanwezig. En meer informatie kan je bekomen op het telefoonnummer 0478 74 44 99.

0: kent hem natuurlijk van dat stoute lieke poeg aan flirt. Maar dit was er ook eentje van Michel Delpech. White is white.
1: Dit is je wekelijkse afspraak met de geschiedenis.
0: Op 12 september 2010 overleed John Russell. Geboren in Suriname en vanwege zijn gestalte bekend als Big John Russell. Als 13-jarige won hij in Suriname een talentenjacht en werd al gauw de Surinaamse Elvis genoemd. In 1957 verhuisde hij met zijn familie naar Nederland. Big John Russell werd 67.

Charlie Goodman had in de jaren 50 en 60 al wel wat succesjes samen met Leonard Lee. Nummers als Feel So Good, Let the Good Times Roll en I Feel Good. Vele kilo's

heel wat jaartjes later in 1974 in volle discotijdperk stond ze er terug, dit keer met Company en Shame, Shame, Shame. Op 12 september 2008 overleed Grand Ole Opry-ster en radio-dj Charlie Walker op 81-jarige leeftijd aan darmkanker. Zijn grootste succes behaalde hij met het nummer Pick Me Up on Your Way Down in 1958.

Zo heeft u ze alle drie gehad in dit eerste uurtje. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en net nu nog Dean Martin en Singing the Blues. Hij zong ons naar net voor 1 uur. En dan moeten we er altijd eventjes tussenuit. Dat weet u voor reclame en gesproken dagblad. En we doen dat met Ramsey Lewis. Want 4 jaar geleden, op 12 september 2022, overleed de man. Hij werd 87. Dit is vast en zeker een van zijn bekendste. Wade in the Water. Blijf van uw toestel. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag. Tot ziens.

0: Na het gesproken dagblad steken we een nieuw vat schuimende muziek.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zeg Marleen.
2: Wat is er, Jos?
9: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
9: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
2: En waar is dat?
9: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Ah oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smartschool. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis, dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.
17: On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu. Et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Tonton, tontelle, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits bottons, son petit piton, son petit menton. Et

0: Hier sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « Mais c'est moi, Valentine !» Vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli d'effroi, ce qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois, elle avait de tout petits potons. Valentine, Valentine, elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâton. Tontontontaine, elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton.
1: Uit 1925, Valentine en Maurice Chevalier. Hij begon zijn leven 138 jaar geleden op 12 september 1888. Zijn carrière trapte hij af als acrobaat, maar na een val waarbij hij zijn lug blesseerde, besloot hij om zanger te worden. En zelfs op latere leeftijd bleef hij populair. Disney-fans die kennen misschien nog wel van hem het titelnummer van de tekenfilm The Aristocats uit 1970. Het was een van zijn allerlaatste professionele opnames voor zijn overleden. Chevalier zou 83 worden.
2: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
1: Ja, want ik heb nog wel wat te vertellen over die 12e september. Bijvoorbeeld in 1957 zit Larry Williams in de studio en neemt hij zijn Boney Maroney op.

0: Contours bracht dat nummer al uit in 1962, maar toen in 1987 de film Dirty Dancing werd uitgebracht, dan kende iedereen plots dat nummer Do You Love Me. Ik neem u nu graag even mee terug naar het Nederland van 1967 voor Willy en Willeke Alberti en het afgezaagde zinnetje.
1: Ik zo.

Iemand die zijn muzikale geschiedenis kende, die wist dat hij vandaag in het programma zou zitten. Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. 82 jaar geleden werd hij geboren in een van de hardere buurten van Los Angeles. Als tiener zat hij zelfs 4 maanden in de gevangenis voor het stelen van autobanden. En toen hij in de cel zat, hoorde hij It's Now or Never van Elvis Presley op de radio, wat zijn leven compleet veranderde. Hij besloot muzikant te worden en groeide uit tot absolute maestro of soul. Goed voor meer dan 100 miljoen verkochte platen. Barry White werd helaas maar 58. En ook soul- en gospelzangeres Judy Clay werd geboren op 12 september. Zij zou dan uiteindelijk 62 worden.

Ik vond het een van de leukste gesprekken die ik ooit heb gehad hier in de studio met Izzy van Izzy en de Nachtraven. Je hoorde Ga met me mee. Op 12 september 1966 maakte de tv-serie The Monkees zijn debuut. Met 4 acteurs die zijn gekozen om een popbandje te spelen dat is gebaseerd op de Beatles. En hoewel de Monkees een fictieve band zijn, worden ze later heel echt en spelen ze uiteindelijk zelf op hun opnames in plaats van met studiomuzikanten.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

denken aan de muziek bij de zwart-wit stomme films in der tijd. Die honky-tonk piano, zoals die van Scott Joplin bijvoorbeeld. Maar het was Russ Conway en Side Saddle. 12 september, daar gaat het vandaag allemaal over. Op 12 september 2017 overleed de jongste, maar de nog langst levende van de twee Blue Diamond broertjes. Riem de Wolf werd 74.

Je wilt niet weten hoeveel meisjes er in Nederland in 1960 geboren zijn en Ramona heten. De Blue Diamonds waren dat. Op 12 september 1933 werd in Houston, Texas, Amerikaans zanger en muziekproducent Jewel Akins geboren. Hij had maar één grootheid zelf in 1965 met The Birds and the Bees, maar hij bleef daarna nog altijd bezig met muziek, als producer dan meer. Hij overleed in 2013 aan de complicaties van een rugoperatie en werd 79.

0: Er wordt mij verteld dat dit programma uitstekend is als je onkruid moet uitdoen. Maar ik heb nog wel wat meer te vertellen. The Birds and the Bees waren dat van Jewel Akins. Op 12 september 2007 overleed Bobby Bird. Hij was 73 jaar en overleed aan kanker. De naam zegt u misschien niks, maar hij was vooral bekend om zijn samenwerking met James Brown. Hij was de man die het beroemde zinnetje Get On Up in dit nummer zong.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.

je net hoorde was Sex Machine Part 1, want het nummer ging gewoon door op de B-kant van de single in der tijd. James Brown met Bobby Byrd, dat heb je kunnen horen. Ze zijn allebei al dood. Gelukkig zijn ze niet allemaal dood, artiesten die we hier draaien bij Radio Minerva. Deze Maria Muldaur is nog springlevend. Ze wordt 84.

Ria Meldaur en Midnight at the Oasis. Op 12 september 1997 overleed Stig Anderson op 66-jarige leeftijd. Hij was het vijfde lid en het zakelijk brein achter ABBA. Voor hij de wereld veroverde met de popgroep, werkte hij als schoolmeester en schreef hij honderden hits, waaronder de originele versie van Ria Valk's Hou je nog echt van mij, Rocking Billy. Als manager van ABBA bedacht hij titels als Waterloo en bouwde hij een miljoenenimperium uit. Ook voor deze Ring Ring schreef hij de originele Zweedse tekst. U mag meezingen.

Je mag hem met recht en reden een one-hit wonder noemen, denk ik. B.A. Robertson en Bang Bang. Als u er iets over 12 al bij was, dan weet u dat ik begonnen ben met de vader, Frank Sinatra. Dit is de dochter en we blijven nog een beetje op dat Bang Bang elan voortgaan met Nancy Sinatra.

klijvende versie noemen ze dan zoiets van dat nummer waarmee Cher ook een hit had. Bang Bang My Baby Shut Me Down en Nancy Sinatra. Het was de laatste voor vanmiddag. We gaan naar huis, maar niet voor Willy uit Borsbeek, Ludwig uit Zoersel, Theo uit Moerzeke, Ivan uit Hoboken, Louisa uit Deurne, Karel uit Steendorp, Jarine uit Nijmegen, Thomas uit Schelle en Magda uit Antwerpen twee dikke zoenen krijgen van Annie en van mij een oprechte gelukkige verjaardag worden toegewenst. Bedankt dat u erbij was op zaterdagmiddag. Zo dadelijk, het is nog niet gedaan, blijf gerust zitten, want Frankie en Monique zijn van de partij voor middagmatinee. De rest, dat ziet u wel 24 uur op 24 kan je luisteren naar Radio Minerva. Groeten nog van ons en graag tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zeg, Josphine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zeg,
11: Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
13: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars. Middag met een met Frankie en Monique live vanop het Sint-Tanneke. En wil je iets vragen of jullie lid worden of gewoon een aloken zeggen? 03-219-1727 en dan kom je bij Monique terecht. Maar eerst en vooral wil ik Wilfried bedanken voor het programma Café Minerva van 12 tot 14 uur. En ook een welgemeende dankjewel aan zijn telefoniste Annie voor haar inzet. Vandaag een speciaal programmaatje eigenlijk. Ik ga vandaag 2 uurtjes muziek uit 1959 spelen. En waarom? Dat is de periode, het jaar eigenlijk, dat mijn ouders elkaar hebben ontmoet. Ik wou eerst dat van ons pakken, 1979, maar er is geen muziek voor Minerva te spelen, ermee. En mijn vader, ja, ieder weekend met zijn brommerke van Oboken naar Rielsout voor een kuske. Ja, in die tijd was het alleen nog maar een kuske natuurlijk. Ja. En we beginnen met Brooke Benton. It's just a matter of time.

0: Sproetje.
1: Wiltura met Sproetje. Op 1 januari 1959 nam Fidel Castro de macht over in Cuba en dat deed hij tot 2008. Hij is overleden in 2016. En nu Connie Francis, Lipstick on her Collar.

Heartaches by the Number, dit was Guy Michel. Het Deense passagiersschip de Hans Hettoft zonk op 30 januari 1959 na een aanvaring met een ijsberg. 95 mensen kwamen om het leven. Ze hadden toen nog niet gehoord, denk ik, van een Titanic, want ja, die vaarden ook tegen zo'n ijsberg. En dat was jaren ervoor. En het volgende, ja, wat elke vader ja, meemaakt als een dochter groot wordt, als het speelgoed omruilt naar vriendjes of vriendinnetjes. Hier is Frankie Avalon en Bobby Socks to Stockings.

0: Primrose Lane, Jerry Wallace. En in 1959 werd het vierde Songfestival plaatsgehouden in Cannes, in Frankrijk. En er deden toen slechts 11 landen mee. België deed ook mee met Bob Benny, met Houd toch van mij. Maar hij werd maar zesde. Hij kreeg 9 punten samen met Domenico Modugno, met Piavo. Maar eerste werd Nederland, met Teddy Scholten. Hier is ze met Een Beetje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Dream Lover, Bobby Darin. Eerst wat informatie.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Middagmatinee met Frankie.

We zaten precies in het oerwoud. Quiet Village. Dit was Martin Denny. En nu de Everly Brothers met Till. I Kissed You.

Broken Heart Melody, dat was Sarah Vaughan. En in 1959 zijn er wel enkele bekende films uitgekomen in de tijd. Ben-Hur, met Charlton Heston en Jack Hawkins, The Student Prince. Alleen de zang was van Mario Lanza, want hij was toen iets te struis voor de film. Some Like It Hot met Marlene Moreau, Tony Curtis en Jack Lemmon, Rio Bravo met John Wayne, Dee Martin, Ricky Nelson, Porky and Bess met Sidney Poitier. En de volgende heeft ook in veel films gespeeld en zijn bekendste hits eigenlijk komen van de films. Ik heb het over Elvis Presley. Hier is hij met I Need Your Love Tonight.

Phil Phillips. De Antwerpen Train Association organiseert een modeltreinruilbeurs nu zondag 13 september en dat van 9 tot 12:30 en dat in de zaal Ons Middelheem, Bredabaan 425 in Braschaat. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen en de standhouders helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Er is ook een repair shop aanwezig. Voor meer info, dat kan je bekomen op het nummer 0478-74-4499. Dus 0478-74-4499. En we gaan er nog ene spelen en dan ga ik er even uit voor het nieuws van 3 uur en wat informatie. En dat doen we met It's Late. Hier is Ricky Nelson. Tot zo.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een hapje op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
10: Al is er nu wel onderhuids toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
9: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerde vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
13: zeg.
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Het Sandy Nelson Orkest met Teen Beat. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag met René met Frankie en Monique live voorop Sint-Anneke. Je kan ons bereiken op de 03-219-1727. Middag met René, een lijst van 1959. Wat er toen allemaal in de jukeboxen en in dansingsfeer gedraaid. Nu The Battle of New Orleans. Hier is Johnny Horton.

Ivo Robic met Morgan. En nu A Teenager in Love. Oei, oei, oei, oei. Dat is niet gewoon, hè. Een teenager die in love is. Nee, nee, hier is Dion.

Personality, dit was Lloyd Price. En de volgende, oh, als je al met twee kleine meisjes in de auto zit, dan zeg je af en toe, alsjeblieft, zwijg. Wat moet dat zijn met Seven Little Girls Sitting in the Backseats? Hier is Paul Evans.

0: Why's everybody always picking on me?
1: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mos, schat, ik het toch. Ik wil me ja bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: De middagmatinee met de Frankie op Radio Minerva.

40 Miles of Bad Road. Dit was Dune Eddy. En nu, ja, daar komen we niet tussen. A Lover's Question. Nee, daar blijven we af. Hier is Clyde McFadder.

Zeg niet nee, nee, nee, nee. The Furious. Eén liedje hebben ze gehad, denk ik, nooit niks meer van gehoord. Maar wel van deze zangeres. Hier is Della Reese in Don't You Know.

Dit was een instrumentaaltje van Santo en Johnny met Sleepwalk. En nu, What a Difference a Day Makes. Hier is Dinah Washington.

De Impalas met Sorry. Dat was een groepje dat opgericht werd eind 1958. En in 1961 gingen ze al uiteen. Hier is Fabian met Turn Me Loose.

waren de Browns met de Three Bells. En als je denkt van, ik ken dat liedje van ergens, jawel. André van Duin heeft er in de tijd met carnaval een liedje op gemaakt, Als de klokken luiden. Met wie is het erop, beste luisteraars? Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie en van Monique. Volgende week zijn we er terug. En nu heb ik zo een beetje voor 1959 gespeeld. Nu weet ik op welke muziek dat mijn moeder, zaliger, ging dansen in de Fabiola in IJsselt op den Berg. De volgende twee uurtjes is de computer. Maar vanaf 18 uur tot 20 uur is de Crooner Club met Rudy van Brussel. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. En we gaan eruit met de Hawaiian Wedding Song met Andy Williams. Geniet nog van jullie weekend en tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
10: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
9: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften. Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
17: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Mine.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ongesteund, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zegt dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
11: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
10: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Potté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
12: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
10: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
7: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
6: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
8: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
6: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minimaal rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maximaal tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
9: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Aha. Minerva.
15: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een zeer goede avond. Welkom in de Kroonerclub. En ja, het is weer zover tot en met 8 uur deze avond. Iedere zaterdagavond een vaste afspraak. We zijn alvast gestart met Bette Midler. I love being here with you. En dat is zeker, want ik ben graag bij jullie om mooie muziek te verzorgen. We gaan verder met Alexander Thomas. You brought a new kind of love to me. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroonerclub.

Alexander Thoma was dat met You Brought a New Kind to Love to Me. We gaan verder met Tom Gabel en dat is ook een zeer geweldig nummer. Deze van Someone Like You.

0: Deze Duitse kroonzanger Tom Gabel, een geweldig nummer was dat, Meet Someone Like You. En dat heb ik enkele jaren geleden mogen doen samen met Matt Dusk. Over Matt Dusk gesproken, hier is hij dan met zijn laatste nieuwe single, Flower Man.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

nummers achter elkaar kregen jullie te horen. De eerste was van Matt Dusk met Flower Man. En dan deze prachtige nummer van Joe Dassin met Happy Birthday. En als ik op de computer kijk, zijn er wel wat jarigen van de Minerva-leden. Ik zeg onder andere Willy uit Borsbeek, Ludwig uit Soersel, Theo uit Moerzeke, Ivan uit Hoboken, Louise uit Deurne, Karel uit Steendorp, Janine uit Nijmegen, Thomas uit Schelle en als laatste Magda uit Antwerpen. En wel, die verdienen allemaal een glaasje bubbels, zou ik maar zeggen. Geniet ervan, van jullie feest.

Sylvia Sims was dit met Solitaire. Onze volgende is eentje van Aretha Franklin, beter gezegd, met I'm Sitting on the Top of the World.

hopen dat ze niet de Mount Everest bedoelt of zo met I'm Sitting on the Top of the World. En dat was eigenlijk Aretha Franklin. We gaan verder met Only You, zometeen met Steve Lawrence. Maar als je wilt reageren op dit programma, dat kan. Je kan bellen naar de studio op het nummer 03-219-1727. Of eventueel een mailtje sturen naar rudy@radiominerva.be. Dat kan ook en dan kan je eventueel daar ook een kroner aanvragen die we dan volgende week of de week daarop zullen voor jou spelen.

0: en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.

We vertoefden, beter gezegd, even in Parijs met samen Catherine Sauvage met Paris Canet. We gaan verder, ook een Fransman, maar die gaat nu in het Engels zingen. Fly me to the moon.

Ja, ik was iets te snel. We zijn aan de drie T's en daarmee wil ik zeggen, de eerste was Tommy Trainor, dat we net hadden gehoord met Music Goes Around and Around. De volgende is eentje van Tony Bennett en de laatste T is Tom Jones, maar we gaan eerst luisteren met Tony Bennett. Congratulations to someone.

waren de drie T's, Tommy T. Trainer, beter gezegd Tony Bennett en de laatste deze van Tom Jones, I'm Coming Home. We hebben nog één vocale plaat, gaan voor het tijd zijn van 7 uur en dan zijn we zo meteen terug in het tweede deel. Maar we gaan nog zeker niet naar huis, althans wat dat Tom Jones betreft. We eindigen met Barbara Lea met Blue Skies. Tot zo meteen. Blue Skies.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
8: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
7: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
9: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè. Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
10: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
7: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
3: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: dat wel zeker gedaan hebben, is het tweede uur swingend binnengebracht hier in de Kroene Club samen met Francis Lee met Made in USA. Ik zou zeggen Made in USA, niet hier, want dat is Made bij Radio Minerva. We gaan nog een goede 50 minuten leuke muziek spelen voor jullie. Onder andere deze van Lita Rosa, Pretend You Don't See Him. Oké, goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

het geluid te horen klinkt het al zeer oud. Alhoewel, misschien is het niet zo oud. Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet zelfs niet van welk jaartal dat het zou zijn. Mochten jullie het weten, ja, dan mag je dat zeker doorbellen op het nummer 03-219-1727. En dan ben ik er daar ook een beetje wijzer op geworden.

0: Last night I dreamed. Ja, je dromen doen veel mensen soms heel mooie dromen, maar soms akelige dromen dat je wakker wordt, dat je denkt van, was dit nu echt? Dit was Max by Graves. We gaan verder met Helen Forrest met I Have That Song Before. En dat zeggen ze meestal.
1: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

New York, New York, the city that never sleeps. Natuurlijk, Radio Minerva slaapt ook nooit, want wij gaan hier 7 dagen op 7 door. 24 uur per dag zorgen wij voor muziek voor jullie. We krijgen nu de volgende van de Crooner Pack en dat doen we samen met Sammy Davis Jr. Face to Face. En dan, achter Sammy Davis Jr., krijgen jullie de drie heren tezamen te horen. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. met Guys and Dolls.

0: Ja, en ze hebben alle drie geluisterd. Goed zo, Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. We gaan verder met Matt Dusk met Love in a Bottle. Natuurlijk, als de liefde in een fles geraakt, moet die er ook uit geraken. Dus ik zou zeggen, draai die stop dan maar even uit.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Dat was ook uit de LP, de 60 version van Mad Dusk, Love in a Battle. En nog even herhalen, op 3 oktober is er exclusief een interview met Mad Dusk. We gaan verder met Tony Servi. En dat met het volgende nummer dat al veel door vele artiesten gecoverd werd. Die is dit, My Way.

Twee nummers achter elkaar kregen jullie te horen. Deze van Don Cornell met I Had Better Be Tonight. En daarvoor Tony Servi met My Way. We gaan verder met Bobby Darin. En ook weer een nummer dat veel gecoverd is. Mac the Knife.

Al heel wat swingende platen zijn deze avond al gepasseerd, zou ik maar zeggen. Deze onder andere van Bobby Darin met Mac the Knife.

heaven. Ja, als de hemel blauw is, is het altijd mooi. Vandaag was het wel een beetje zo wat bewolkt dat ik dacht, ja, moet ik mijn paraplu nu meenemen of niet? Maar blijkt helemaal niet nodig te zijn. En trouwens, de temperaturen vandaag, die waren zeker zalig. We hoorden net Danny Andrew met My Blue Heaven. En nu is het aan Jimmy Dean. Where are you needed? When I needed you. Waar ben je als ik jou nodig heb? Beter gezegd. Ik denk dat ik een beetje mijn Engels zal een beetje moeten bijschaven.

Deze dame is ook een vaste waarde hier in de Kroene Club. Dinah Washington met Harbor Lights. Ons volgende is van de Noorderburen. En dan heb ik het over Dennis van Aarsen. En dan brengt hij het nummer van Can't Take My Eyes Off You.

ken dit nummer vooral uit de jaren 80 van de Boys Don't Gang met Can't Take My Eyes Off You. Natuurlijk bestaat dit nummer al veel langer, maar hoe ver kan je teruggaan in de tijd? We gaan verder met Betty Garrett met It's a Quiet Town.

En het is hoge tijd om afscheid te nemen. We hebben nog eentje te gaan en dat doen we samen met Cliff Richard. Every time we say goodbye. Wat mij betreft graag tot volgende week tussen 6 en 8 uur hier in de Kroneclub.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
2: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn.

Wiskunde was op school nooit mijn sterkste vak, maar als Verrette Dillard begint over vermenigvuldigen, dan heeft ze mijn volle aandacht. Just Multiply uit 1957 en Verrette legde haar fijn uit dat liefde een kwestie is van vermenigvuldigen, niet van aftrekken. Swingend, scherp en met een stem die een compleet klaslokaal in één keer bij de les krijgt. De

Een gigantische hit uit 1961 en ook een popcornpareltje van Paul Anka. Dance, dance all little girl, meezingen deed je na 2 seconden vanzelf. Ik had ook een sprookje van 1001 Nacht, maar dan wel strak in het pak met Bob Azam en Ali Baba Twist. En Ali Baba had 40 rovers, het lijkt de regering wel. We begonnen het rijtje van 3 met de toen 12-jarige Barry Gordon uit 1956 en The World is Mine.

Een onvervalste popsong met een dikke schep Northern Soul saus uit 1965. Jackie Trent met You Baby, energie ten top, met net ervoor een knaller van Johnny Taylor uit 1962. En de man had gelijk, grote dingen kosten tijd, Rome wasn't built in a day. En voordat Joe Simon in de jaren 70 de discoparades veroverde, zong hij in 1960 de ziel uit zijn lijf met When. Soul in zijn meest zuivere, ongepolijste vorm.

Een filmische ervaring op de radio zonder dat je een bioscoopticket moet kopen. Weer al 15 euro uitgespaard dankzij Minerva. Henk Levine uit 1961 met Image Part 1. Net ervoor en direct overgewaaid uit Australië, Nolan Baddeley met 10 Lonely Weekends uit 1960. En Bobby Darin was van alle markten thuis, maar in 1958 dook hij diep de exotica in met Simulau. Palmbomen, een cocktail in je hand en Bobby op de achtergrond. Wat wil een mens nog meer? Popcorn.

Dr. Kildare himself, Richard Chamberlain, in 1962 trok hij zijn doktersjas uit en stapte hij de zangcabine in met You Always Heard the One You Love, een hartebreker eerste klas, want elke tienermeid viel destijds in zwijm naast de radio. Pas later zouden ze beseffen dat het allemaal niet echt was, want onkel Richard was helemaal niet geïnteresseerd in het vrouwvolk. Ik draaide ook het Britse antwoord op Elvis en dat was Billy Fury, die in 1960 What Do You Think You're Doing Of uitbracht en er een hit van maakte. De plaat duurde net geen 2 minuten, maar bevatte meer energie dan een gemiddelde elektriciteitscentrale. We begonnen het drieluik met Dee Clark, die in 1963 de hitladder opklom met Bring Back My Heart, een schot in de roos voor iedereen die van het echte Chicago geluid houdt.

Bobby Day, de man die ons Rockin' Robin gaf, nam ons in 1959 mee voor een ritje op Kings Highway en geloof me, op die snelweg is er geen snelheidslimiet. Strakke drums, vrolijke backing vocals en een garantie dat je voet automatisch meetikt op het gaspedaal. Ook Robert Portee verbleef all-in in het Popcorn City Hotel en hij had Casanova meegebracht met een heerlijke groove, een duister sfeertje en een stem die klinkt alsof hij de geheimen van het nachtleven één voor één persoonlijk had uitgevonden. En Sammy Turner die nam dan weer het voortouw in 1960 met een oude klassieker Little Sir Echo. Zometeen is er de talenknobbel, nu eerst Maureen.

naar Engeland voor de Welsh Nachtegaal Mauin Evans, want die scoorde in 1962 een reusachtige hit met Like I Do. Het is tijd om af te sluiten en dat doen we vandaag met pure klasse onder de vorm van Joanne Sherrill, die ooit haar sporen verdiende bij de legendarische jazzorkesten van Duke Ellington en Benny Goodman. Wat een afsluiter, Do Me Good. Good baby. Na 9 uur is er ook nog een aflevering van de Van Dijk collectie en daarna 2 uur Jukebox Gold.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Hechtel-Exel in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. De toeschouwers liepen geen gevaar. Journaliste Tanita de Meij is voor ons ter plaatse.
3: Het is namelijk misgelopen met een act met paragliders. Die hadden allemaal vuurwerk bij. Het was best wel indrukwekkend, maar het is dus duidelijk misgelopen. Er zijn waarschijnlijk pijlen slecht terechtgekomen en er zijn dus 3 verschillende branden ontstaan. Ik zie hier de brandweer die hier massaal aanwezig is, die nog massaal ook aan het toestromen is.
2: Intussen is de brand wel geblust. Er staat nog een droneshow gepland en die kan gewoon doorgaan. Voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaar. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0-zege. Maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong volledig uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats. Standaar blijft 6e. En op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg is dat, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.

Marianne Rosenberg was dat met Ich bin wie du uit 1975. De ultieme schlager waarop je naar hartelust kan dansen. Eentje die je stiekem tot achterin je keelholte kunt meezingen, ook al ontken je het morgen tegen je buren. En of het nu pure nostalgie is of een acute aanval van Duitse disco-fever, Marianne wist in elk geval precies hoe ze een hele generatie aan het wiebelen kreeg. Ik ben klaar voor een uurtje jeugdsentiment met de vergeten platen en meer.

Een track die bewijst dat je in de jaren 60 helemaal geen gigantische versterkers nodig had om veel drama te maken. Brenda Lee met All Alone Am I, en Brenda klonk alsof de wereld ter plekke instortte, maar dan op een heel stijlvolle manier. Dat moeten we ze nageven. We waren ook nog op bezoek in 1989 met de dochter van haar vader, Natalie Cole, en Miss You Like Crazy.

Davy was dat, met een iconische versie uit 1971. Het was de ode aan de moeder van de Smurfin, Mammy Blue. En we deden twee Vlaamse producties, want voor Vivi was er Vaya con Dios met Danny Klein en What's a Woman uit 1990. Een nummer dat je meeneemt naar een schemerige cafébar ergens om 3 uur 's nachts. Onberispelijke klasse van eigen bodem.

Sue Thompson bij Minerva met Norman uit 1961. Een orkest was er niet, maar wel de fanfare van honger en dorst en een aanstekelijke plaat die meteen in je hoofd blijft steken. Ook Trini Lopez knalde uit je radio met I Want to Be in America uit 1963. Trump zou zich omdraaien in zijn graf als hij er al in lag. Trini had geen ingewikkelde synthesizers nodig, alleen een akoestische gitaar en een zaal vol mensen die op het juiste moment hey konden roepen.

Een dramatische hoogvlieger uit de Nederlandse popgeschiedenis en je voelde de zwaartekracht in 1981 bijna ter plekke toenemen. Roep de Nijs en hou me vast, want ik val met net ervoor een hele mooie ballad van Bobby Bear met Yesterday When I Was Young uit 1970. Pure melancholie die je doet verlangen naar een rustige avond in een schommelstoel op de veranda, maar dat lukt niet meer, want de zomer is voorbij.

Haar echte naam was Valli Timbert, die begin jaren 80 bekend werd in Frankrijk als de vrouwelijke helft van Chagrin d'Amour. Je weet wel, die van Chacun fait qui lui plaît. En in 1986 ging ze alleen verder als Valli met The More I See You. Richard Anthony bracht ons in 1962 dan weer naar het station. En raar maar waar, toen reden de treinen nog zonder vertraging en op stoom, want hij hoorde ze fluiten.

Rafaela Cara stak in 1976 het hele Europese continent in brand met dat Farlamore Comiciatu en het blijft nog altijd een onverwoestbare klassieker. Net voor Rafaela hadden we Ray Conniff op bezoek met Mac the Knife, een plaat uit 1960, gepolijst, swingend en net als ik uiterst charmant.

Polanka op de melodramatische tour in 1959 met It's Time to Cry, een prachtige plaat en hij had geen andere. We zouden kunnen zeggen, dat is geen zanger, dat is een beest van een zanger. En ook de jongere broer van Leonardo mocht op de radio, Paul da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Het was hij die Sugar Baby Love zong bij de Rubettes, maar toen de plaat in de winkels lag, was hij alweer vertrokken met een contract onder zijn arm voor een solo-carrière en trokken de Rubettes Alan Williams aan. Polle Pop, die staat nog aan de deur te duwen met Octopus en South of the Border en Mark Uytenhoven wordt ongeduldig aan de andere kant van het raam, dus geniet zo meteen van Jukebox Gold en van je weekend.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
2: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brusselse Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
2: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
5: Geen zaterdagavond zonder Jukebox Gold op uw Radio Minerva. Welkom!

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
3: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
2: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen het extreemrechtse AfD. Onder meer in Düsseldorf, Hamburg, Berlijn en München kwamen mensen op straat. AfD won vorige week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, met veel verontwaardiging tot gevolg. De AfD-tak daar werd 3 jaar geleden al officieel als extremistisch bestempeld. En in ons voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
4: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva.
5: Welkom bij Jukebox Go.

lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport. Voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten, omdat er ook al een drone werd gespot. Of de beide incidenten met elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen, is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde gisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn dus geen aanwijzingen voor. En in ons voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.